Nou, een stuk. Ja, meer een energie schrijven. Ja, meer. Ja, ja. Is slecht, maar wel. We kunnen niet nog een cover-version spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso auch een beetje zo. Oké! Okay.

Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, darum. We moeten selbstständig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Cover-Versionen spielen, drum. We moeten zelfstandig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!

pardon. Als ik jullie een kwestie wil hebben, behalve met de muziek, als na. Boos en elektrisch, alleen maar internationaal, als kunnen we een euro smullen. Huist kan hij, wat in een groep wat kunnen, baller man, huist kleine, is een wat in een euro. Nu, Mussolini, Fassani, en wat ik tegen die alle handels geleden, of die niet of doen in die zin, wat die niet duist, maar is. Wat zijn? Jo, hij gaat vluchtgemiddelen, op een listenluf, en gaat huis met een ballerman internationale wisschen, in Engels was met een mazzel in lof, wil ik een trappe aan Janske apparaat schiet. Er lucht van Alemanje, ook der kleine Pudel Nestang. Wist je niet? Allet, ballerman, ex-kurin. Ciao.